0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Frans president Macron bezocht gisteravond het rampgebied. Hij noemt de branden ongekend en had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Intussen is ook een andere brand in Zuid-Frankrijk in het departement Var heropgevlakkerd. De brandweer is die volop aan het blussen. Het vuur is nog niet onder controle. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruckfestival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Eén van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Remco Evenepoel heeft gisteren het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
3: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoede vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
2: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm.

0: zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor 599 euro. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Joehoe!
1: Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Really, music matters.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
3: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
2: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. In Seattle in de VS is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen weekend op een foodtruck festival. Hij is in een jeugdinstelling geplaatst. De politie gaat uit van 3 verdachten. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De derde verdachte wordt volop gezocht. Bij de schietpartij vielen 3 doden en 4 gewonden. Bij ons gaat het shoppingcentrum Maasmechelen Village vandaag opnieuw weer open na de bommelding gisteravond. Het shoppingcentrum werd rond 6 uur volledig ontruimd nadat iemand een dreigmail had gestuurd. Ook verschillende andere bedrijven kregen zo'n mail. Het shoppingcentrum werd volledig afgesloten en doorzocht, maar het ging om vals alarm. Remco Evenepoel heeft gisteravond het na-tourcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
4: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
2: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Het beste Belgisch resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4.
5: En het weer.
2: Veel zon vandaag bij maxima tot de 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan.
5: Lekker.
2: Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
5: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio. De zomer.

U2 en je raadt het nooit, even better than the real thing. 7:05. Het is een rare ochtend, althans voor mij. Ik was ongeveer een kwartiertje vroeger dan normaal op de baan. Vraag me niet waarom, ik weet het zelf niet. Maar iedereen was zo agressief, ik snap het niet goed. Ik reed gewoon de snelheid die ik mocht. Ik heb wel de hele tijd op de linkervak gereden. Nee, dat is niet waar, de laatste. Maar ik weet niet, het was raar. Een kwartier vroeger is iedereen veel agressiever. Super bizar, ik moet nog een klein beetje bekomen van de rit. Goedemorgen, dit is Lola en ze is jong.

als je in 2011 ergens in een cd-winkel was, dan lag daar een cd'tje met allemaal stickers op, met reviews, om je te motiveren om dit te kopen. Deze cd is in Constant Now, 12 over 7. Wat zeggen we dan? Goedemorgen. Ah ja, we zeggen dan dat het dinsdag is, juli nummer 28 vandaag. En vandaag, in 1973, kwam Smoke on the Water uit als single in Amerika. Het was voor de eerste keer op een plaat, op Machine Head in 1972. Eigenlijk zo gewoon als opvullertje. Zo van, ja, we gaan dit er nog bij zetten op de plaat. Zoals dat meestal gebeurt bij dingen die dan later uitdraaien tot mega-hit en tot legendarische songs. Smoke on the Water van Deep Purple dus vandaag. Uitgebracht in 1973 op single in Amerika. Hij trouwens vandaag ook jarig. Steve Morse wordt 72 jaar, gitarist bij Kansas. En sinds 1994 ook gitarist bij Deep Purple. Allee up, hier komt Smoke on the Water. Willy.

0: Het vanochtend daarnet over agressie op de baan. Vandaag iets meer, Geert stuurt, dat is gewoon de terug moeten gaan werken agressie. Ik ken dat. Courage, Geert. En Thomas die stuurt, net in Olen een mens voorbij gefietst die 400 meter in jeans aan het lopen was voor zijn trein. Sterke prestatie, ja. In jeans, 400 meter spurten. Ik heb daar een goed muziekje voor. Wacht, hè. Dit tempo lijkt me iets om te lopen in jeans. Hoor je? Klopper, klop. 18 minuten over 7. Oh ja, zometeen heb ik een cool liedje klaarstaan, Martijn. En dat liedje is... Ja, iedereen vindt dat gewoon goed, denk ik. Het begint zo... Wacht, ja. Zo. Hoor je het? Nee? Wat denk je? Nog één keer? Zometeen.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi. Altijd slim.

Neighbor Beats of Love met op gitaar trouwens Chris Whitley. Wijlen Chris Whitley, de vader van Trixie Whitley. Vandaag zijn we vanaf 11 uur ook weer open op het terras van M. Leuven. Bij Roos vanmiddag komt Ize daar langs voor een interview en voor een live sessie rond 4:15. En bij Sien komt Thier langs. Dit is Thier trouwens. Dat is een band hoor. Met Lindy, Melvin en Klaas. De naam is gewoon Thier geworden. En dit is de single The Well uit een debuutplaat Schade die ergens in de lente van dit jaar al uitkwam. Dus vandaag op ons terras.

die van Dressed Like Boys zijn ongelooflijk aan het toeren. Nu vrijdag in dit weekend in Duitsland. Een paar dagen later in Lokeren. Dan weer in Nazareth, Dranouter. Dan weer naar Hongarije. Het is ongelooflijk. Geweldige tijden voor Dressed Like Boys.

niet schrikken. Ik ga iets starten, hè. Wacht, hè. Pas op, hè. Love is rain. Dat ken je wel, hè. Uit de film Dirty Dancing vooral dan eigenlijk. Mickey en Sylvia met Love is Strange. Ik ga het niet over Mickey hebben, maar over het vrouwtje in dit geval. Sylvia Robinson, geboren als Sylvia Vanderpool. Misschien nog familie van Mathieu, ik weet het niet. Maar zij is de moeder van de hip-hop. Waarom? Wel, ze heeft bijvoorbeeld Rapper's Delight geschreven van de Sugar Hill Gang. En ook de message van Grandmaster Flash en The Furious Five. En daarna werd ze topproducer in de wereld van de hip-hop. Het begin van de hip-hop eigenlijk. Dus de moeder van de hip-hop is deze madame die je hoort in Dirty Dancing. Sylvia, deeltje van Mickey en Sylvia. Ze was ook de producer achter deze song. Jawel. De moeder van de hip-hop. White Lines, het is Grandmaster Melly Mel en The Furious Five.

0: klassieker op de barbecue. Dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.

Everything Now. Geproduceerd door Arcade Fire zelf, maar ook door Steve Mackey, de bassist van Pulp. En ook door Thomas Bondalter, of Bondalter, klinkt goed. De helft van Daft Punk. En hij speelde ook nog synthesizer op deze single. Dit is lang geleden. Jawel. Lang geleden, heel lang geleden.

0: Wel al van 40 jaar geleden. Opgenomen trouwens in de studio's van John Mellencamp. Deze Fall on Me van R.E.M. Ah ja, elke donderdagavond zijn we in Leuven net iets langer open. En dan doen we nog iets extra in de tuin van M. Leuven. Dat is altijd allemaal gratis hoor. Geen zorgen. Soms sturen mensen van, ja, moet ik me inschrijven of registreren? Nee, nee. Gewoon binnenwandelen. Nu donderdagavond is er het Beloftefestival. Je weet wel, bij Willy hebben we elke maand een belofte. We doen er zo 3 na elkaar donderdagavond. Om 9:30 is dat Nimbus Card. 8:30 Blue Robin. En om 7:30 mag Salvia openen. Salvia, het muzikaal project van Nicole Sullivan, die op haar 20e de oorlog in Oekraïne ontvluchtte en nu dus in België woont. Je zal er ook leden van de Haunted Youth zien op het podium, want daar speelt ze samen mee. Ze heeft ook een dik platencontract gekregen in België en haalt daar inspiratie uit de uitvaart. Branche. Ah ja. Ze was belofte bij ons in september vorig jaar. En ze staat dus op ons beloftefestival nu donderdagavond in de tuin van Leuven.
1: Het is de zomer van Willy. Live music matters.

deze Salvia mag dus donderdag ons beloftefestival openen. Gratis in de tuin van M. Leuven vanaf 19:30 is dat. Na 8:00 heb ik een Big Kahuna, een goede Big Kahuna, maar ja, eigenlijk altijd. Ik geef een pet weg en een live track van Sam Bettes, zoals hij gisteren te horen was, op ons terras.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
5: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaart op tafel legde en hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
4: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. Op dit moment staan er 529 mensen op de lijst van OCAT, dat het dreigingsniveau in ons land analyseert, dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen voor extremisme en terrorisme, bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend, in de lijst duiken al maar meer minderjarige extremisten op en er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. De man van 21 die dit weekend een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking en de politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. In Frankrijk, in het departement Gironde, hadden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
6: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
4: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Oekraïense leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend.
7: En het weer.
4: Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
7: Yo, merci.
1: Live music matters.
7: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
0: De zomer van Willy. Jan van den Bossen.

Joachim Liebend, The Haunted Youth en Forget Me. Goedemorgen, 7 over 8. Dit uur draait een live track van Sam Bettens, zoals hij het gisteren bracht op ons terras in Leuven. Ik geef een Willy Pet weg rond 9:15. En straks doen we van The Big Kahuna. Het is een goeie. Alweer een goeie. Dit is JK.

0: U dacht dat ik een kikker in mijn keel had, was een koekje. Koekje in mijn keel. Sum 41 en In Too Deep, 14 over 8 is het geworden. Dat zeggen we tegen de mensen. Goedemorgen. Allee, rond dit uur elke ochtend in de zomer. Zo'n momentje van holy crap. Hoe recalcitrant is die om dit te durven draaien? Dit is een epifanie, een aha momentje. Dit is The Big Kahuna. Zo'n song waarvan je denkt, dat is lang geleden. Of echt nog nooit gehoord op de radio. Of voor de eerste keer echt in mijn leven zelfs gehoord. Wel, deze ochtend alweer een goeie, zoals elke ochtend moet ik zeggen. De debuutsingle van Melissa Etheridge uit 1988. Bring Me Some Water. Ik heb het vorig jaar live gezien op Bospop in Weert. En ik moet zeggen, dat was echt wel een heel plezant optreden van Melissa Etheridge. Dus die ga ik draaien, die debuutsingle. En ja, moest je denken van ik ken dat niet. Wel, je gaat het direct wel herkennen. Bring Me Some Water. Oh ja, wacht. Ik heb nog iets leuks daarover te vertellen. Ja, klinkt spannend, maar ja, het is wel leuk eigenlijk. De toetsenist op de single Bring Me Some Water is Wally Badarou. Wally Badarou, een Franse toetsenist. Die speelde vaak bij Level 42. Hij speelde ook op Speaking in Tongues, die legendarische plaat van Talking Head. Maar de Wally speelde ook bij Wiltura op de plaat Tura 81. Dus op Hopeloos en zo speelt dus dezelfde toetsenist als op deze single van Melissa Etheridge. De Big Kahuna voor vandaag. Bring Me Some Water.
1: Really?

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Krevel.
4: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet er.

0: Queens of the Stone Age and I Sat by the Ocean.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: En dat horen we ongeveer elke dag op ons terras bij M. Leuven. Gisteren bij, hoe heet ze nu weer, dat lief meisje? Bij Sien was er Kids with Buns. En daarna bij Roos, ook een lief meisje, was er Sam Bettens. Hij heeft een paar vragen beantwoord. En Sam heeft een aantal songs live gespeeld. Hij had een primeur voor Roos gisteren. Luister maar.
3: We gaan dus met Kees Choice een nieuwe plaat opnemen.

Sophie's Choice, dus binnenkort. Sam heeft gisteren twee songs live gespeeld. Not an Addict, de nieuwe country versie. Maar dat gaat toch voor dat ander liedje dat hij gespeeld heeft gisteren. Uit die geweldige Coming Home plaat. Gisteren op het terras in Leuven. Sam Bettens en Bounce Back.

zoek we een paar liedjes goed als tempo om op te kunnen lopen op deze ochtend. Vraag me niet waarom, gewoon. Dacht er ineens aan, Soulbite's March Against Everyone's Advice was misschien wel een kanshebber. En deze toch ook wel, denk ik. Met op basgitaar en backing vocals Tony Butler van de band Big Country. 8:55 met Pretenders en Back on the Chain Gang. Goedemorgen.

Onze belofte van juni van vorige maand is Cheap Cult en Formaldehyde. Ik vroeg of je nog liedjes kende die ideaal zijn om te gaan lopen. Geert die stuurde Here It Goes Again van OK Go. Dat is wel waar. En Steve die stuurde toevallig iets dat ook te maken heeft met lopen. Goedemorgen Jan, hopelijk nog niet te laat voor de pet. Nee Steve, die komt er nog aan hoor. Want ik was gaan lopen en mijn oortjes vielen plots uit. Ja, ik zou dat ook hebben, dat probleem. Zometeen ga ik hem weggeven, de pet, naar Mumford & Sons.

liedje over een hert. Luister maar. Een dier is toch een hert? Nee? Oké, tijd om een pet weg te geven. Je stuurt nu Jan met de pet of whatever. Laat gewoon iets komen in die app van Willy. We zijn vandaag de 28e. Het gaat mezelf niet te moeilijk maken. Dus de 28e die wint. Jawel. Stuur maar iets. Laat maar komen gewoon. Je weet wel. You know the drill. De 28e wint een pet.

dit is ze misschien. De dag dat jij een pet wint. Oké, goed. Diego stuurt fuck die pet, be cool and play tool. Ik zal het onthouden. Serena stuurt whatever, telt allemaal mee. Michael stuurt hier komen we niet als nummer 28, maar ken je de groep 20 Days nog met Rip It Up? Natuurlijk ken ik dat nog. Zal ik het even bekijken of ik dat misschien eens kan draaien een van de komende weken. Jan stuurt, eigenlijk wil ik gewoon een plaatje aanvragen. Dat mag hoor, je kan altijd proberen. Gert stuurt pet vanuit Italië. Nicky stuurt hoppla, hier is iets. En Chris stuurt, ik wil absoluut geen pet. Omgekeerde psychologie, het heeft niet gewerkt. Even kijken. Ah ja, de 28e vandaag was Renzo de Klerk. Proficiat.

is die brug nu echt uit al open. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde in Gent. Met de naam Lieve Kleine Piranha Brug. Het zou normaal deze zomer opengaan, maar als ik zoek op Google staat er permanent gesloten. Ik weet niet hoe het zit met die brug. Gorky uiteraard bij Willy. Het nieuws van 9 uur komt eraan na Somber. My Body Isn't Ready over

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. In het Schipperskwartier in Antwerpen is een vrouw van 50 neergestoken. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
2: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ook van de dader is nog geen spoor. Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
4: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaarten op tafel legde. En hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
2: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. De man van 21 die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking, dat schrijven Duitse media. De politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. Het Oekraïnse leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers warm met veel zon.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy, Jan van

Als je, net zoals ik, op kosten van DPG Media een dure koptelefoon hebt, dan hoorde je in deze nieuwe sensation ergens nog een banjo spelen. Het is te zeggen, geen echte banjo. Het was met een sampler gemaakt door Andrew Ferris. In het zesde nieuwe sensation. Goedemorgen.

Buffalo kwam van Buffalo Springfield, de band. En Tom kwam van de naam van de drummer, Buffalo Tom. En I'm Allowed, juli nummer 28. En dat wordt iemand 50 jaar. Het is Jacoby Shaddix. Jacoby Shaddix is de zanger van Papa Roach. Proficiat met je 50ste verjaardag. Dit is Last Resort.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Music matters.
10: Music matters.
11: Yeah.
10: Willy.

What I Like About You van de Romantics. Ah ja, weet je waar die naam vandaan komt van de Romantics? Wel, de band is gevormd op 14 februari 1977. Je weet wel, Valentijnsdag. En ze zochten een naam en ze dachten, oh, we zijn gewoon romantisch vandaag, de Romantics. Goedemorgen, uit Den Haag nu, Woden Boys.

geweldig toch? Ik zat er de hele dag naar kunnen luisteren. The War on Drugs en Red Eyes. Zometeen The Cure en Boys Don't Cry na een Brusselse band die helemaal terug is. Ze stonden op Doer en ze komen ook naar Vos Nationaal op 29 oktober. Ik heb het over Ginzu.

Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Willy. Music Matters.

Het was een arena in Wembley op 13 december 2022. Toen hebben ze dit voor de 1000ste keer gespeeld. Geen idee hoe ver we nu zitten met Boys Don't Cry. Er zijn een aantal die hun liedjes nog geen 1000 keer hebben gespeeld. Het zijn redelijk jonge Belgische bands. En zij komen vandaag aan bod op ons terras in Leuven. Daar dan op het Museum M. Heb je zoiets van, ja, wat ga ik doen vandaag? Wel, neem de fiets. Fiets even naar Leuven. Of op een andere manier mag ook natuurlijk. En bezoek ons daar. We maken daar radio vanaf 11 uur tot 6 uur. 3/6 van ons ochtendduo zal daar staan tussen 11 en 3. Namelijk Sien. En zij heeft haar Thier te gast. Rond 1:15 komen zij een aantal songs live brengen en een kort interviewje. Vanaf 3 uur kan je zien hoe Roos van Akker live radio maakt op het terras in Emleuven. Je kan gewoon op een tafeltje voor haar gaan zitten en iets drinken en gewoon in haar ogen kijken terwijl zij presenteert. Hoe leuk is dat? En ook Roos heeft iemand te gast, namelijk Ise Smeets. Ise Smeets, singer-songwriter en gewoon gekend als Ise Kortweg. Dus die zal vanmiddag op het terras bij Roos komen rond 3:45 om een aantal songs live te brengen. Dit is Ise en Kit. Live music matters. Het is de zomer van Willy.

Jarvis Cocker had deze Disco 2000 voor zijn band Pulp gebaseerd op een jeugdherinnering. Hij had namelijk een vriendinnetje, Deborah Boone. Hij was daar stiekem verliefd op, maar het kwam nooit terug. Ja, het moet van beide kanten komen natuurlijk. Over beide kanten gesproken, dat is dubbel eigenlijk, dat is twee. En als je een naam dus zo dubbel doet, bijvoorbeeld Willy Willy, dat is altijd cool, dat werkt altijd. En zo dacht waarschijnlijk Siska Daan en zo. Dit is Siska Siska, een Sweet 16.

Straks gaan we weer live naar Leuven. We zijn eruit van op het terras van M. Leuven. Vanaf 11 uur met Sien Wijnand. Vanaf 3 uur met Roos van Akker. En nu, ik heb de app van Willy hier open. En je kan al stemmen voor het eerste liedje dat we draaien na 10 uur. Ja. Dus in de app verschijnt dan telkens twee keuzes. Venus is a Boy van Björk of Dodgy Good Enough. Mag ik eigenlijk meestemmen? Ja, fuck it. Ik stem nu op Dodgy. Ik wil Dodgy na 10 uur. Allee. Tot morgen allemaal om 7 uur. Yo.

0: Zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Antwerpen is de politie volop op zoek naar de dader van een steekpartij. Hij stak een vrouw van 50 neer in het Schipperskwartier. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Vanmorgen rond een uur of 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
2: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Amper 8% van de bedrijven maakte gebruik van de energiesteun van de federale regering. Bij kleine bedrijven ging het om amper 4%. Blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. In april trok de federale regering 60 miljoen euro uit, zodat bedrijven de kilometervergoeding voor hun werknemers konden verhogen. Aanleiding was de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de brandstofprijzen de hoogte inschoten. Maar volgens SD Works was het te complex om die energiesteun aan te vragen. De maatregel is intussen afgelopen. In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Ook vandaag is het weer alle hens aan dek, want de voorspelde wind en hitte kunnen het vuur weer aanwakkeren. Er is al meer dan 42.000 hectare natuur afgebrand. Zo'n 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig nog niet naar huis. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
1: Music matters.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, 'cause it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
8: Oh, pavlovit.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Ons kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow!

0: het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Van 10 tot 11
6: kies je de muziek zelf.
5: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. De politie zet al maar vaker burgerpersoneel in voor gevoelig politiewerk. Het gaat dan bijvoorbeeld over processen verbaal opstellen of informatie opzoeken in databanken. Volgens de wet moeten die taken door politieambtenaren gedaan worden. Maar het is voor de politie vaak goedkoper om burgers in te zetten en er is ook een personeelstekort. Frank Schuurmans van het controleorgaan op de politionele informatie.
3: De risico's zijn uiteraard dat burgers daar niet voor opgeleid zijn. Er is nog altijd een zeer groot verschil, zowel qua verloning, maar ook in de opleiding. Een politieambtenaar heeft natuurlijk een veel grondiger en doorgedreven opleiding dan een burgerpersoneelslid. Dus het kan natuurlijk niet zijn dat je politieopdrachten dat je die zou gaan toebedelen aan burgers. Want ja, waar eindigt het? Hè?
2: In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
4: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft, maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn, want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur en het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
2: Zo'n 200.000 mensen blijven geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig niet naar huis. In het zuiden van Japan was er een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Dat meldt het Japans Meteorologisch Agentschap. Er is ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 1 meter hoog. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog niets duidelijk. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live music matters.
0: De zon.

Maar ja, jongens. So happy. So happy. So happy. So happy. The Wombats, Let's Dance to Joy Division. Goedemiddag. Dinsdag 28 juli. De zon is van de partij. En stevig hoor. Maar wij hebben parasols. Wij hebben goede muziek. Dus winnen doen wij sowieso hier bij Willy. Ik zit hier vandaag van 11 tot 3. Daarna hoor je Roos van Akker tot 6 uur. Met live muziek om 1:15. En om 4:15 van Tje en Ize vandaag. Dus super welkom. Of je luistert gewoon. Dit zijn de Strikers.

Sylvie Kreuzer naar Cloud 9. Afgelopen tijd verraste U2 ons met twee EP's, maar op 7 juli kwam dan de single Street of Dreams uit. En dat was dan ook meteen de aankondiging van wel een volwaardig nieuw album. Een eerste in 9 jaar tijd. Met een clip die ze opnamen met heel wat slechte weersomstandigheden in Mexico. Fijn om te zien. Street of Dreams.

Het weer was zo slecht om deze clip op te nemen in Mexico dat ze moesten vluchten naar gewoon een random huis. Dus die mensen hadden opeens heel YouTube over de vloer, lokaal gezin. Dat moet echt wel heel speciaal geweest zijn. Bono mag ook altijd eens langskomen bij mij als het noodweer is in Leuven. Als je schrik hebt van de warmte hier, we hebben parasols hoor. We hebben parasols voldoende om heel wat mensen onder te zetten. Dus allemaal welkom. Dit is Bert.

0: gaat inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Anna Domino op Willy. Lennart Korvits nu, alles behalve een one-hit wonder te noemen, toch al zeker niet met zijn band Compact Disc Dummies. Maar dit jaar is hij solo gegaan als Lenny Lenny, debuteerde met de single Tambourine. En nu is er alweer een nieuwe. She Only Loves You. Hij staat solo op Campo Solar en op de Lokerse feesten. Lenny Lenny.

0: Bullet with Butterfly Wings van Smashing Pumpkins. Live muziek krijg je sowieso dagelijks 4 keer hier van 2 verschillende bands. Vandaag om 1:15. En om 4:15 Ize. Maar we steken die tracks daarna zeker ook in de playlist. Altijd fijn om dat festivalgevoel via de radio een beetje tot bij jou te brengen. Gisteren mocht ik Kids with Buns ontvangen. In oktober komt de nieuwe plaat Bell Jar uit. Inspiratie kwam vooral uit een situatie waar ze toevallig beide tegelijk in zaten. En Amber van Kids with Buns die zag meteen al wat opportuniteit. Vertelde ze zelf gisteren.
1: Maar wij zaten op eigenlijk exact hetzelfde moment met hetzelfde probleem. Een break-up verwerken. Dus het, is, het zit vol met nummers over hoe dat allemaal mis kan gaan in de liefde.
0: Ja.
1: Maar we hebben elkaar daar heel hard in gevonden. En daar is muziek uitgekomen waar we er best trots op zijn, denk ik.
0: Ja. Hadden jullie dan ergens, dat is misschien een stoute vraag, maar tijdens die break-up zo het gevoel van, ja, hier gaan echt goede songs uitkomen?
2: Absoluut wel.
0: Ja?
2: Ik herinner mij echt nog het moment waarop dat, ik was dus uit elkaar gegaan met mijn lief.
0: Ja?
2: Een paar maanden voor de zomer en dan zo echt, ik denk eind mei, herinner ik mij het moment dat Maria aan mijn deur stond. En ik weet nog, Marie zei, ik ga naar mijn ex gaan, we gaan praten, het gaat gedaan zijn. Ik zei, hoezo gaat het? Dat gaat helemaal niet zo zijn. En zij kwam terug
1: en een kwartier later stond ik daar.
2: Uit. En ik dacht echt, oh you poor thing. En ondertussen zat ik zag echt zo'n solartekens in mijn ogen. Ik dacht, ja!
0: En zo klonk Blind

human, sowieso 100%. Are we human? Or are we dancer? Je zal me niet snel betrappen op dansen. Are we human? Or are we dancer? Of misschien eens met de armen zwaaien. Dat kan nog net. Human van The Killers. Dit nummer van Snow Patrol kwam tot stand dankzij een samenwerking met The Sutter.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music matters. Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

op scheppen met je summer body gehuld in een Willy Marcelleke. Dan kan dat, of enfin, je kan dat Willy Marcelleke winnen. Als je meespeelt met de M-quiz, dan moet je 3 vragen juist beantwoorden in de M-quiz. Je kan ook een Willy sticker en een Willy tote bag winnen. Als je wil meespelen.

Is Wim terug? Vraagt Stijn. En Walter zegt, is het weer allemaal kapot? Ja, dit nummer. We kunnen het niet meer draaien zonder het te connoteren aan Wim Oosterlink. Waarvoor dank toch wel. Toch wel. Sabotage van Beastie Boys, voor als je het niet door had natuurlijk. The Age, The Understatement van Last Shadow Puppets. Laatste nummer voor het nieuws van 12. Daarna spelen we de M-quiz met de luisteraar. Je kan nog steeds M-quiz sturen en straks ook live muziek van

0: van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en de Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. In de Franse badplaats Lacanau in het departement Gironde worden zo'n 4000 toeristen geëvacueerd uit verschillende vakantieparken door de zware bosbranden. In totaal werden al zo'n 225.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het vuur breidt voorlopig niet verder uit. Afgelopen nacht zijn wel verschillende brandhaarden opnieuw opgeleid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
3: Dat betekent dat het verwoeste gebied dat op 42.000 hectare blijft. Maar afgelopen nacht is dat dus niet meer geworden. De grootste bekommernis de komende dagen zal wel de hitte zijn. Want we gaan opnieuw boven 30 graden. We weten dat dat een impact heeft op dat vuur. En het maakt het werk van de brandweermannen ook gewoon een stuk lastiger.
2: Intussen roept de Franse minister van Toerisme mensen op om hun vakantie in de Gironde in augustus niet te annuleren. Volgens de minister is er goede hoop dat de situatie in de gebieden die niet door de brand getroffen zijn, tegen dan weer normaal is. Het is ook een manier om solidair te zijn en de regio te steunen. Ook in Spanje zet de brandweer alles op alles om de bosbranden in de buurt van Madrid onder controle te krijgen. Het is een race tegen de klok, want vanaf de middag draait de wind en kunnen de branden opnieuw aanwakkeren. De brand is de grootste ooit in Spanje. In heel Spanje zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De politie heeft de voorbije twee weekends ruim 400 mensen betrapt met drugs op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Dat meldt het parket van Antwerpen. De drugs werd in beslag genomen en de betrapte festivalgangers moesten het terrein verlaten. De politie arresteerde ook 32 mensen die drugs dealden op het festival. Zij zijn rechtstreeks gedagvaard en moeten zich later dit jaar verantwoorden voor de rechtbank. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in M-Leuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
4: MM-quiz.

Soms komen hier ook nog optreden. Donderdag 20 augustus. Surfing. Dit was Surfing. Ik zag ze gisteren al staan in de playlist, Blondie. En daarom heb ik vandaag mijn veel te warme Blondie-t-shirt aangetrokken. Maar kijk, ze is het waard. Goedemiddag en welkom. Zometeen spelen we de M-quiz. 3 vragen voor een luisteraar die dan ook zoveel mogelijk Willy merch gaat proberen winnen.

0: Florence and the Machine, dark days are over. Misschien zijn de dagen zonder Willy Gadgets ook voorbij. Voor Bob.
1: De M-quiz.
0: Want Bob is onze kandidaat voor de M-quiz vandaag. Goedemiddag, Bob.
2: Dag, Stien. Goedemiddag.
0: Dag, Bob. Als ik het goed heb begrepen uit je bericht in de app, dan passeerde je daarnet Leuven.
2: Dat was niet Leuven, dat was de E403.
0: Oei, ik moet eigen stad niet herkend. Geen probleem. Het was Brugge. Ah ja, ja. Maar Brugge lijkt een beetje op Leuven. Nee, dat is niet waar.
2: Enfin,
0: je bent dus in Brugge. Bob, moet je werken vandaag?
2: Ja, ik ben aan het werken.
0: Ah, oké. Maar je kan even pauze nemen om de M-quiz te spelen.
2: Voilà.
0: Ja. Bob, je gaat 3 vragen krijgen. Je moet 3 antwoorden geven. Per antwoord krijg je extra Willy merch. We beginnen met Willy stickers. Dan kan je ook nog een Willy tote bag winnen. En dan tenslotte ook nog een Willy Marcelleke. Bob, klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Oké, hier gaan we. Bij de eerste vraag hoort meteen een muziekfragment. Hoe heet dit nummer dat geschreven is door Dave Grohl?

0: Bob, hoe heet het nummer?
1: My Hero.
0: Ja, natuurlijk. Het was misschien te gemakkelijk. En dan beginnen mensen te twijfelen, hè, maar het was helemaal juist. My Hero, je vindt alvast wat Willy stickers. Tweede vraag, misschien iets moeilijker, Bob. Hoe heet de tovenaar uit de middeleeuwse Keltische en Welsche mythologie die de leermeester en beschermer van koning Arthur was? Hoe heet die tovenaar?
1: Merlijn.
0: De Willy Toadbike is ook al voor jou, Bob. Laatste vraag. We spelen nog voor een Willy Marcelleke. Welke gele wezens hebben als enige doel het dienen van de meest beruchte superschurk en zijn sinds 2010 al op onze schermen te zien? Welke gele wezens zoeken we?
1: Ik denk dat de Minions zijn.
0: De Minions. Bob, 3-3.
1: Alright.
0: Ja, Willy Marcelleke, zie je jezelf dat dragen of gaat dat eerder voor binnenshuis zijn?
1: Zeker. Dat gaat zeker in het strand van Wenden te zien zijn.
0: Wel, Bob, als je het ziet zitten, mag je altijd een foto doorsturen als dat Willy Marcelleke is aangekomen. Van op dat strand vind ik altijd heel fijn om in de app te zien. En ik stuur de foto naar niemand door. Zo ben ik niet.
1: Oké.
0: Dankjewel om mee te spelen, Bob. En nog een hele fijne dag daar in Brugge. Bye-bye.
1: Graag gedaan. Bye.

Foo Fighters, voor Bob, die daarnet de M-kus won, maar zeker ook voor Steve, die laat weten dat zijn vader vorige week onverwacht is overleden. My Hero, laat hij weten. Veel sterkte, Steve. Liefhebbers van het set, indie genre, klap in je handen, want Phoebe Bridgers is terug. Dit is haar nieuwe single Last Boy,

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Krevel. Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
10: Music matters.

0: Soul Wax.
1: It makes a whispering man sound as if he cried.
0: Conversation Intercom. J. Bernard, solo-project van Jinte de Pre van Balthazar is dat. Die trok naar L.A. voor zijn nieuwe single en nam daar ook de videoclip op. Je ziet hem dansen in de stad om 4 uur 's morgens. En dat is ook meteen de titel van de nieuwe song, 4 in the Morning.

Another One Bites the Dust. 1:05. Zometeen krijg je live muziek van de band rond Lindy Versick. Toch ook een topnaam. Maar ze kozen voor een andere bandnaam. Tje. Dat en nog veel meer bespreken we zometeen. En uiteraard spelen ze hier live voor jou. Naar Red Hot Chili.

Chili Peppers, de soundcheck. Want je is volop bezig. Als je vragen hebt voor Lindy, mag je ze altijd doorsturen via de Willy-app. Zometeen is het zover. Live muziek hier vanuit Leuven.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

Prince and Controversy. Zometeen. Tje, hier live. En ik mag tijdens de soundcheck altijd iets heel bijzonders meemaken, want dan hoor ik de vocals helemaal geïsoleerd. Dat vertelt al heel veel, maar de echte volledige song die krijg je zometeen te horen.

0: van de ene Belgische band onmiddellijk naar de andere.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Want zeer goedemiddag, Lindy Vantje.
2: Hey, hallo.
0: Hoe gaat het?
2: Goed, goed. Beetje ADHD-ochtend gehad, maar ik ben er geraakt.
0: Hoe komt het?
2: Geen idee, zo. Ja. Ik wist niet wat aandoen.
0: Maar je hebt voor het shirt van je eigen band gekozen.
2: Ja, voilà, ik dacht, voilà.
0: Okay. Je bent de frontvrouw van Tje, mag ik dat zo zeggen? Of, ja. Jullie zijn wel echt een band,
2: ja,
0: hè?
2: We zijn echt wel... We schrijven met drie.
0: Ah ja, ja.
2: Voilà.
0: Dus de songs schrijven jullie echt samen.
2: Mm-hmm.
0: Top. Mm-hmm.
2: Ja.
0: In 2024 zijn jullie derde geworden, als ik niet vergis, op Humo's Rock Revue.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wat was jullie eerste emotie?
2: Dat was zot. Ja, dat was echt zot.
0: Het was niet teleurstellend van, oh, maar derde.
2: Nee, totaal niet. Totaal niet. Nee, want we hadden al iets meegedaan met Humo's Rock Rally, de editie ervoor. En dan denk ik rond de halve finale uitgevallen. En ja, het was ook wel gewoon zot veel talent, zot veel goede artiesten. Dus echt totaal niet verwacht. Voilà.
0: Ik vond dat een hele toffe finale met heel veel verschillende soorten muziek.
2: Ja, voilà.
0: Ja. Jullie album dat in maart uitkwam, als ik me niet vergis, heet Schade.
2: Ja.
0: Heeft iets te maken met het feit dat je je stem ook een tijdje hebt verloren? Ja. Dat was na Humo's Rock Rally.
2: Dat was inderdaad.
0: Okay. Goh,
2: niet zozeer met enkel mijn stem, maar ik denk dat het maken van een eerste plaat, ja, dat er wel wat onzekerheden bij kwamen. We zijn zeker ook wat gebotst. Dus voilà. Maar we hebben het allemaal opgelost. Vandaar Schade.
0: Alleen maar een harmonie nu.
2: Mm-hmm, ja, inderdaad.
0: Hoe ziet jullie de zomer eruit? Of hoe zag jullie de zomer er al uit?
2: We hebben eigenlijk een vrij rustige zomer. Wacht, wat hebben we al gedaan? Fusion. Ja, dat was wel echt een heel leuk festival. En dan het volgende is Pukkelpop.
0: Oh, wauw.
2: Ja, Suikerrok. Ja. Ook natuurlijk Pukkelpop. Dus er komen wel een paar spannende dingen aan.
0: Snap ik. Dan is dit wel een goede gelegenheid om nog eens hier warm te lopen voor die festivals.
2: Ja, inderdaad.
0: Jullie gaan twee nummers spelen voor ons. Zo meteen nog eentje, maar we beginnen natuurlijk met het eerste. Wat brengen jullie nu voor ons hier live?
2: This is. Een van de eerste singles die we hebben uitgebracht met de plaat. En blijft ook wel een van onze favorieten. Dus, voilà.
0: Dan ga ik het hier helemaal stil maken. Dan mag jij even van koptelefoon veranderen, Lindy.
2: Ja.
0: En dan gaan we luisteren naar Tje hier live.

0: This is van Tje Live vanuit Leuven. Lindy op vocals, Klaas op bas en Melvin op gitaar. Blijf bij ons, straks spelen zijn tweede nummer.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd en hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt. Hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. De crimineel die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge is gevat in Frankrijk. De Russische man van 30 kon ontsnappen toen hij voor een medische ingreep vanuit de gevangenis werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zocht met man en macht naar hem. Gisteren werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. Binnenkort wordt hij weer overgebracht naar ons land. De luchtvaartautoriteiten in ons land eisen dat luchtballonnen zich houden aan de minimumvlieghoogte. Aanleiding zijn verschillende incidenten waarbij luchtballonnen veel te laag vliegen. Luchtballonnen moeten minstens 300 meter hoog vliegen boven de steden of evenementen zoals festivals. Als ze zich daar niet aan houden, riskeren ze voortaan strenge straffen. De Belgische Ballonvaartfederatie is voorstander.
3: Het is niet voor niks dat die regels bestaan. Zo om te vermijden dat je tegen obstakels aan zou varen en zo. Hoe hoger je vliegt met de luchtvaart, hoe veiliger, want de piloot heeft meer reactietijd, waardoor eigenlijk de veiligheid, zowel voor het luchtvaartuig zelf, maar ook voor mensen aan de grond die zich onder u bevinden, veel hoger is. Hè?
2: In het zuidwesten van Japan zijn zeker 50 gewonden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat zegt de Japanse openbare omroep. Een tiental huizen is ingestort en er zouden ook nog 4 mensen onder het puin zitten. Zo'n 48.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. De kerncentrales bleven wel intact. Door zijn ligging is Japan bijzonder gevoelig voor aardbevingen. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy.

Goedemiddag, ik heet je met plezier welkom op deze dinsdag 28 juli. Er zijn nog enkele schaduwplekjes vrij hier in Leuven. Schrik van de zon moet je dus niet hebben hier, maar eender waar je bent, luister mee. Voor onder andere meer live muziek van Tje zometeen. Dit associeer je wellicht niet onmiddellijk met Black Box Revelation. Maar het zijn ze wel degelijk met hun nieuwe.

0: Arno, Viva Liberté en ook Viva Thier.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Ik moet je zeggen natuurlijk. Lindy nog steeds hier bij ons. En ook Klaas op bas en Melvin op gitaar. Maar Lindy, jij staat bij ons aan de microfoon. Lindy, hoe vaak moet je vragen beantwoorden over jullie bandnaam?
3: Ja, dat is wel een periode echt veel geweest. Ja.
0: Maar ondertussen zijn de mensen er wel gewoon aan.
3: Ja, ik denk het wel. Het begint wel aan te groeien of zo.
0: Hebben jullie al in het buitenland gespeeld?
3: We hebben vorig jaar echt wel een leuke UK-tour. Ik denk dat dat zo 4-5 clubs waren voor 9 man telkens. Maar dat was echt kei leuk. En voor de rest qua buitenland, Hamburg, Fusion, dat zei ik daarnet.
0: En wat zeggen ze in de UK tegen jullie? Kunnen ze het je zeggen?
3: Dat wordt vaak zo TJE. Zo uitgesproken.
0: Maar kijk, zolang jullie maar daar kunnen spelen.
3: Ja, inderdaad.
0: Lindy, zometeen gaan jullie nog een nummer spelen. Wat brengen jullie?
3: Sidewalk.
0: Ook uit jullie album?
3: Ja, een van de laatste nummers die we hebben opgenomen, omdat die nogal uitdagend was voor mijn stem, die ik toen, ik was toen hees en dat ging niet en dat duurde maanden en ik bleef dat uitstellen totdat er uiteindelijk een moment was van dat ik voelde van nu kan ik het denk ik wel proberen en het kwam eruit. Dus
0: En nu weet je wel hoe dat je stem moet behandelen, zodat je niet opnieuw hees.
3: Ja, inderdaad.
0: Okay. Mag ik nog een paar dilemma's aan je voeten leggen?
3: Ja.
0: Voor je begint? Oké. Meteen een vervelende, ik weet het. Werchter of Pukkelpop?
3: Oh, Pukkelpop.
0: Ja. In jullie geval snap ik het wel.
3: Ja.
0: Een collab met Björk of met Sinéad O'Connor moest het nog kunnen?
3: Ja, Sinéad O'Connor.
0: Ja? Waarom?
3: Omdat zij echt voor mij de eerste vrouwelijke zangeres was waar ik echt naar opkeek. Of zo. Voor mij was dat de eerste keer dat ik haar hoorde, was ik echt van wow, dit is zingen. Dus zij is echt wel een groot... moest ik Björk hebben geantwoord, iedereen ging dan hebben geraden of zo.
0: Ja, misschien een kleine tip. Leen Diependalen, dat is onze toetseniste van de Willy on Tour band.
3: Ja?
0: Zij toert nu met een tribute. En ze zingt fantastisch. Dus
3: zalig.
0: Stel dat je moet gaan kijken. Ja.
3: Oké, leuk. Is er net ga ik onthouden. Ja. Fijn.
0: Een lied beginnen maken met tekst of met een melodie?
3: Melodie.
0: Oké. Okay. Muziek creëren in de natuur of in de drukte van de stad?
3: Beide. Natuur.
0: Oké. Okay. Alleen nog je favoriete artiest luisteren of nooit meer naar die artiest luisteren?
3: Shit. Ah, shit. Nooit meer?
0: Ja, lastig.
3: Ja.
0: Een laatste. Ofwel een heel concert filmen, ofwel een heel concert super luid meezingen dat je de rest ook stoort.
3: Meezingen.
0: Goed. Ik weet niet of Leuven hier gaat meezingen, maar we gaan alleszins wel meeluisteren naar jullie tweede live song. Sidewalks was het?
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké, Leuven, hier is Tje met Sidewalks. Mag ik jullie al eens horen, Leuven?

0: Sidewalks van Tje live op de radio. Ik vind het zo fantastisch dat we jullie hier live hebben mogen ontvangen. Dankjewel Tje en superveel succes op Pukkelpop.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow! Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool!
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
8: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
10: Oh, pavlovit.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar €44,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
1: De zomer van Willy.

Supergrass pumping on your stereo. Er zijn ook heel veel berichten over de band van daarnet binnengekomen. Ja, super bijzonder dat wij een live mochten ontvangen. Tje heet de band. Ron vroeg nog hoe heette ze. Tje, T-J-E geschreven. Voilà. Doe er je deel mee. Dit najaar spelen ze ook nog in heel wat clubs.

Michael Stipe, I Played the Fool. Hij heeft net een nieuw nummer gedeeld, Hum Desiderata. Het is uitgebracht op een online platform voor geluidsexposities. Het is een soort instrumentaal nummer waar hij ook een gesproken voordracht op heeft gezet. Er komt ook een nieuw album aan, dat gaan we zeker beluisteren om te zien of er iets is voor op Willy natuurlijk.

van The War on Drugs. 10 juli kwam het nieuwe album van Suede uit. Om feit is te zeggen, een uitgebreidere versie van de plaat Antidepressants, die al enkele maanden eerder uitkwam. Ik vraag me dan altijd af of er veel mensen zo beide uitgaven in huis halen. Ik ga eerlijk zeggen dat ik die deluxe of expanded versions toch niet zo snel ga kopen als ik die eerste plaat al heb. Maar goed, misschien zijn er wel zulke mensen. Op 7 augustus staan ze op de Loker

0: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
1: Music matters. Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

was de openingstrack van hun derde album Typhoons. Troubles Coming van Royal Blood. Ondertussen is er ook al een vierde album uit. Het was in 2024, maar nu is het even stil.

0: Come on, Billy van PJ Harvey. Heel graag tot straks. Ik blijf nog een uurtje bij jou met veel plezier.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. In de gemeente Lège-Cap-Ferret in het Franse departement Gironde is er een grote heropflakkering van de bosbrand daar. Komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop in Lacanau zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacanau is zeer, zeer populair bij toeristen.
3: In het zuiden, in het departement Var, is intussen een verdachte opgepakt voor de bosbranden daar. Het gaat om een man van 23. Hij wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt, hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. En er zitten weer blauwalgen in het water in Gent en Merelbeek. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft daar opnieuw meldingen over binnengekregen. Onder meer op de Coupure en de watersportbaan, net als op de Schelde in Merelbeke. Blauwalgen kunnen irritaties aan de ogen en huid veroorzaken, maar ook hoofdpijn en maag-darmklachten. Zwemmen is verboden, watersporten zoals kajakken en suppen worden afgeraden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
2: Live vanop het Willy Terras
5: in Emleuven. Live Music Matters.

Paula de Rosie, ACDC. Goedemiddag. Dinsdag 28 juli vandaag en het ziet er naar uit dat de temperaturen toch weer stevig de hoogte ingaan. Vroeger vond ik alles boven de 25 graden te warm, maar ik ga mijn grenzen moeten verleggen naar alles boven de 28 graden, denk ik, want anders ben ik permanent oververhit. Afkoelen dan met de nieuwe Queens of the Stone Age. Een heerlijk rustig nummer, ik vind het een topsingle. Easy Street van Queens of the Stone Age.

Bandit, Kings of Leon. Net zoals elke donderdagavond gaan wij ook overmorgen door tot 10 uur hier met een bijzonder event. Elke donderdag doe iets anders. Vorige week was het nog Siska Siska en Hi Hi die hier kwamen spelen. Maar nu, donderdag, organiseren we het Beloftefestival. Met 3 beloftes van afgelopen seizoen. Dat zijn 3 bands die wij de moeite waard vinden om te volgen. Elke maand pikken we er 1 band uit. En 3 daarvan hebben we nu gekozen om een set van 30 minuten te spelen. Om eens de kans te geven aan die bands om een langer concert te spelen. Om 7:30 begint Salvia, nu donderdag. Daarna om 8:30 Blue Robin. En 9:30 is voor Nimbus Card. Ze maakt nog deze schitterende cover van Mad World voor ons.

0: Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De zomer van Willy. Sien Wijnands.

Hi van The Cure. Gisteren zat Wheels van Foo Fighters in mijn playlist en een aandachtige luisteraar liet weten dat Dave Grohl vertelde op Pinkpop dat Wheels in de VS dus totaal niks heeft gedaan. Niemand kent dat nummer daar, maar hier bij ons is het dus een grote hit. Dat geldt eigenlijk zelfs een beetje voor de complete band, de Sheila Divine. Die zijn veel groter hier dan in hun thuisland. Maar wij omarmen ze met veel plezier. Ze waren hier nog vorige week vrijdag live. Dit is hun nieuwe single Life is Fragile, de Sheila Divine.

3 uur neemt Roos van Akker over. Ik vroeg haar om nog eventjes te passeren hier. Ze zei, ik heb misschien niet zoveel te vertellen. Of toch wel. Over een zeer bijzondere ontmoeting gisteren na mijn show. Ik ben benieuwd.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel, leef beter. Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
2: Live music matters. De zomer. Van Willy.

motorcycle emptiness van Manic Street Preachers. Vandaag zitten we hier nog tot 6 uur, zo meteen om 3 uur neemt Roos van Akker over. Morgen zenden we een dagje uit vanuit

0: t-shirt van David Byrne en Brian Eno. Dat is inderdaad de goede keuze voor vandaag, een t-shirt. Die keuze heeft Roos van Akker niet gemaakt. Het lange mouw, Roos.
1: Ja, maar ik heb ze naar omhoog gedaan, hè? Net zoals jij. Ah nee, ze zijn niet, de jouwe zijn niet lang. Ja, het is niet zo verstandig inderdaad, ik weet het. Maar het is wel een jurkje.
0: Wel mooie blote benen en een ventilator is.
1: Oh, goed. Ja, ja, dat gaat helpen. Ja.
0: Gisteren, Roos, was het ook jouw eerste dag terug naar vakantie.
1: Zoals die jouwe,
0: ja.
1: Het was leuk.
0: Het was zo leuk dat je na je show hier nog bent blijven plakken.
1: Er is een vriend langs geweest en die werd opgepikt om 6:30. Dus ik dacht, oké, we gaan nog eens naar de artiest. Dat is een cafeetje hier.
0: Hier recht tegenover.
1: Ja, inderdaad. En die werd ietsje vroeger opgepikt. En naast mij zat een man alleen. Een iets wat oudere man op het terras. En die is tegen mij beginnen tetteren.
0: Ja.
1: En het is uiteindelijk, denk ik, 7:30 geworden. Het was super interessant, want die was grote kenner van Jacques Brel. Dus ik weet nu bijna alles over Jacques Brel.
0: En het was toevallig niet de vader van Thomas de Soete, want dat is zelfverklaarde grootste kenner van Jacques Brel. Wel uit Gent.
1: Ik heb zijn naam gevraagd op het eind van het gesprek.
0: Het was niet de Soete.
1: Hij heette meneer Mertens Pierre.
0: Okay. Ja. En weet meneer Mertens Pierre al dat wij ook hier uitzien?
1: Ja, ik heb hem uitgenodigd. Dus wie weet komt hij vandaag ook eens langs.
0: Dat is goed, want hij heeft live muziek natuurlijk straks in je show.
1: Ja, Ise komt langs, joepie.
0: Ja,
1: het gaat mooi zijn.
0: Het gaat mooi zijn. Ik denk dat dat wel het volk zal opleveren hier op ons terras. En natuurlijk ook voor Roos van Akker. Zeer welkom. Zometeen om 3:00 begint ze eraan. Tot zo.
1: Tot zo. Live music matters. This is

The Jam en The Eton Rifles. Zometeen dus Roos van Akker hier, die er nog is voor jou. Tot 6 uur. En zeer welkom om naar het live optreden van Ize te komen kijken. Om 4:15 begint ze. Ik heb zometeen nog I

0: Aldi.
1: 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. In de gemeente Lège-Cap-Ferret, in het Franse departement Gironde, is er een grote heropflakkering van de bosbrand daar. Het komt door het warme weer en de sterke wind. Iets verderop, in Lacanau, zijn intussen zo'n 4000 toeristen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Alles preventief, want het gaat op dit moment alleen over campings en vakantiegebieden. En hoe weet ik dat nu? Ja, ze zouden anders iedereen gaan evacueren, mocht het vuur hier echt het dorp gaan bedreigen. Maar dat is op dit moment niet het geval. Ze willen vooral chaos vermijden als het toch zover zou komen, want Lacanau is zeer, zeer populair bij toeristen.
4: In het zuiden, in het departement Var, is een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 23. Hij zou de branden hebben aangestoken. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de tweede verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseini is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseini werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel een kans op een onweersbui.
2: Live van op het Willy Terras
6: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
2: De zomer van Willy. Roos van Akker.
7: En we gaan het hier weer eens goed doen, zomeren op je radio.

Hey, welkom van op ons gezellige terras bij M. Leuven, waar het serieus genieten is van de zomer, van de zon ook vooral, van onder de parasol wel, en van heel goede muziek, hè, dat weet je ondertussen. Zo heb ik Interpol voor jou, Fleetwood Mac passeert ook, en zelf de Smiths. En voor nu krijg je iets met golven, verkoelende golven zelfs, want hier zijn Circa Waves.

0: De band Tje is net nog wat live songs bij Sien komen spelen, ongeveer een dik uur geleden. En nog voor 4 uur komt Ise bij mij langs, om je ook te voorzien van haar mooie live muziek. Gisteren zat ons terras ook overvol, want toen waren Marie en Amber hier te gast van Kids with Buns. En zo klonken ze gisteren. Car Crash, Kids with Buns.
1: All right.
2: Live, love, love.

0: Binnenkort in het Openluchttheater Rivieren of in Deurne, samen met de mensen Noordkaap en Arme Joe.
1: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
2: Music matters. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promokoken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Live Music Matters, de zomer van Willy.

van de band rond Carolien van Ransbeek, Bubble Trouble van A Few Bits, begin deze maand uitgekomen en nu al op weg om een van de mooiste zomertracks te worden van dit jaar. En Jim Morrison neemt het even over nu, toch voor 2 minuten met een waarheid als een overvolle melkkoe. People are strange van The Doors.

0: Pepper stuurt Robin in de app met zeker wel 5 uitroeptekens en een chilipeper erbij. Goed gehoord, Robin, met tip of my tongue.
1: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en The Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japans.
7: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow!
9: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: Florence and the Machine met You've Got to Love. Je hoorde iemand kuchen en dat is Ise. Dag Ise, welkom op ons terras hier.
1: Dankjewel.
0: Je bent toch niet verkouden of zo, hè?
1: Geweest.
0: Oh.
1: Ja, dat is de eerste keer dat ik terug ga zingen aan mijn verkoudheid. Dat is spannend.
0: Oké, is sinds wanneer is het weg?
1: Eergisteren.
0: Oké, dat is nog niet zo lang inderdaad.
1: Maar komt goed. Ja,
0: het komt helemaal goed, dat dacht ik wel. Heb je al een drukke zomer gehad?
1: Ja, maar ça va nog. Leuke drukte.
0: Ja, want je hebt op Rockwerchter mogen spelen begin deze maand. Hoe was het?
1: Dat kan ik echt niet omschrijven voor woorden. Dat was in de Club C, heb ik mogen openen. En dat stond vol 10.000 mensen voor je neus opeens. Dat was echt adrenaline, kick tot en met.
0: Het was je tweede keer, als ik me niet vergis.
1: Ja. Ja.
0: Was het anders dan die allereerste keer toen je 3 jaar geleden, denk ik, of 4 jaar geleden?
1: 3 jaar.
0: Of
1: 2. Ik weet het al. 2.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Nee, het was wel anders, omdat toen heb ik solo gespeeld en nu met band.
0: Ja.
1: Dus dat is een heel andere ervaring van een show.
0: Snap ik. Ja. Vorig jaar heb je zelfs in Japan mogen optreden. Dat lijkt mij iets helemaal anders ook dan ons Belgisch publiek.
1: Ja, die zijn super vriendelijk, maar die verstaan geen Engels. Dus ik had zo'n paar woorden proberen leren in het Japans en dat vonden ze helemaal geweldig, maar voor de rest had je daar geen communicatie mee buiten je muziek, wat wel heel mooi was om te zien hoe ze u toch begrepen door de klanken van je muziek.
0: Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Wat waren die woorden dan? Ik ken enkel konnichiwa, denk ik. Goeiedag.
1: Watashiwa Ise desu, dus ik heet Ise. En voor de rest is het al ver weg.
0: Toch wel een mooie taal, hè?
1: Ja, dat wel.
0: Veel A's.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, je hebt begin dit jaar ook je debuutalbum uitgebracht.
1: Ja.
0: Suitcase Child. Hoe zijn de reacties tot nu toe?
1: Ja, ik ben er heel blij mee, want dat was toch 2 jaar nadat ik de nieuwe lichting had gewonnen, dat ik niks heb uitgebracht. En dan kom je opeens met een debuutalbum. En ik vond dat toch wel spannend, wat de reacties gingen zijn. Maar ik ben er super blij mee. Mensen hebben dat heel goed ontvangen. De reacties waren super vriendelijk en super leuk allemaal. Dus, ja. Ja.
0: Ook van je ouders? Want het gaat eigenlijk over jezelf, hoe je Suitcase Child met je koffers van het ene huis naar het andere moet, omdat ze uit elkaar zijn gegaan.
1: Ja, ik vond het wel heel interessant om te zien. Want ik weet dat mijn ouders, ze vonden dat heel goed dat ik dat kon neerschrijven in muziek. Maar ik heb dan ook op shows meisjes van mijn leeftijd bijvoorbeeld gezien die een Suitcase Child waren, maar ook de ouders daarvan, die ook hun verhaal kwamen doen. Ja. En dat vond ik wel heel ontroerend, dat mijn muziek dat wel met hun kon doen. Dus ik ben er heel blij mee dat mensen daar zo in kunnen vinden.
0: Ja, je hebt echt mensen een steun kunnen bieden met je muziek. Oh, wow. En dat doe je nog steeds, uiteraard. Ja. Je gaat waarschijnlijk iets spelen nu uit je debuutalbum.
1: Ja.
0: Ja, wat wordt het?
1: Driveway.
0: Oké. Je mag achter de microfoon gaan zitten. Ik ga het hier helemaal stil maken. Zo. Dit is Ise. Ze zet ondertussen haar hoofdtelefoon op. Ise op ons terras in M. Leuven. Helemaal live. Met Driveway.

Ise en Driveway, dankjewel. Heel mooi. Devin stuurde ook net in de app dat hij het schitterende muziek vindt. En blijf hangen, hè, want ze is nog niet weg. Ze gaat straks nog iets voor je brengen. Ise.

0: Ze staan volgende week vrijdag op de Lokerse Feesten, de Editors. En een dag later op Suikerrok in Tiene. The Rush hoorde je uit hun nieuwe plaat die eind oktober zal uitkomen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Over een uur ontmoet Amerikaans president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Washington. Het is al het 7e gesprek tussen Trump en Netanyahu in 2 jaar tijd, maar het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: En dat element maakt natuurlijk dat de verhouding tussen beide heren behoorlijk verzuurd is geraakt. Aangezien de belangen van beide politici meer en meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Trump wil weg uit Iran. Oorlog en Benjamin Netanyahu die vindt dat dat nog belangen niet is opgelost.
3: Mogelijk zit Amerikaans president Trump daarna ook nog samen met zijn Oekraïense collega Zelensky over de oorlog met Rusland. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar, dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de 2e verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseyni is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseyni werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het dan zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven. Live Music Matters.

De Vanjets zijn jammer genoeg niet meer, maar frontman Johannes is zijn naam. Heeft hij afgelopen zondag nog op het kunstenfestival Wat Toe in Poperingen gespeeld. En Ise is nog altijd hier bij ons op het terras van M. Leuven om straks nog een live nummer voor je te spelen. Dus stel dat je niet weet wat gedaan op dit moment, kom gewoon eens langs hier op ons terras bij Museum M in Leuven. Je zult het je niet beklagen, want voor nu vliegt de Steve Miller Band voorbij.

0: Kees gaat zo nog een live nummer voor je spelen, maar niet voor ze onderworpen wordt aan onze snelle vragenronde. Ik ga je een paar dilemma's voorleggen, Ise.
1: Oh.
0: En jij mag kiezen tussen de twee opties, of niet, of je kiest voor iets anders.
1: Okay.
0: Je ziet maar. Hier komt de eerste. Een lied maken met Dave Grohl, of het voorprogramma spelen van de Foo Fighters.
1: Oh, dat is echt niet eerlijk. Ik ga voor het lied.
0: Een lied maken
1: met Dave Grohl.
0: Oké. Okay. Toch best snel gekozen.
1: Ja, dat blijft precies langer dan bestaan of zo, denk ik.
0: Maar ja, kan ook een gigantische hit worden.
1: Ja, ook waar.
0: Hufza. Tweede dilemma. Je wint een Mia of je speelt in de Afvalsdoom?
1: Afvalsdoom.
0: Waarom?
1: Dat is keigoed.
0: Maar Mia winnen toch ook,
1: ja, maar ik vind live spelen heel leuk. Dus daar haal ik denk ik meer voldoening uit dan een prijs winnen.
0: Oké, jij beslist. Alles is goed. Volgende dilemma, nummer 3. Ja, Suitcase Child of Homesick?
1: Suitcase Child.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat is de titel van je debuut.
1: Ja, de title track. Ja. Dus.
0: We hebben het daar net over gehad, inderdaad. Oké, leven vanuit je koffers, omdat je naar twee huizen moet. Is de situatie nog altijd zo of woon je al alleen nu?
1: Ik woon nog niet alleen, maar ik co-house ondertussen wel ook in Leuven.
0: Okay.
1: Dus ik heb eigenlijk ook wel mezelf een suitcase child gemaakt, omdat ik nu nog steeds op en af ga naar huis in Leuven.
0: Ja. Dus je bent van niet ver moeten komen vandaag?
1: Ja, nu was ik wel thuis vandaag.
0: Ah, ja,
1: dus eigenlijk wel.
0: Oké. Volgende dilemma, het voorlaatste. Spelen of overslaan? Ik ga twee artiesten noemen en jij zegt dus play of skip.
1: Okay.
0: Dus die wil je horen of die sla je gewoon over. Avril Lavigne.
1: Welke? Moet ik er één kiezen of mag ik allebei op play of skip zeggen?
0: Liefst één van de twee.
1: Oké. Okay. dat is wel mijn kinderidool, maar ik ben benieuwd wat er nog komt, dus ik ga skip zeggen.
0: Oh. De tweede is Kurt Cobain bij Nirvana.
1: Oh, ja, play.
0: Oké,
1: ik ben blij.
0: Ah ja, goed gekozen dan. En de allerlaatste, covers zingen of eigen muziek schrijven?
1: Eigen muziek schrijven.
0: Aha. En je gaat nog iets voor ons brengen, hè?
1: Yes, Just a Lie.
0: Just a Lie, waarover gaat het? Dat het net gewoon een leugentje was.
1: Ja, eigenlijk wel. Gewoon een situatie die een leugen blijkt te zijn. En op liefdesvlak en daar gewoon een heel boos nummer over geschreven.
0: Een heel boos nummer?
1: Ja.
0: Oké. Ik ga het opnieuw stilmaken. Ga maar opnieuw achter de microfoon staan of bij de microfoon. En neem je gitaar er maar bij, maar die heb je al om. Hier is Ise nog eens helemaal live op ons terras bij M. Leuven met Just a Lie. Verdient een applausje al, hè? Nu op voorhand. Fantastisch.

Oh, wat een stem. Isse met Just Alive. Prachtig. De mensen op ons terras zijn het daar helemaal mee eens. Dankjewel, Isse. Veel succes nog met alles wat je doet. Ze speelt straks ook nog op Krammerok in Stekenen en in de Roma in oktober. Als je haar graag nog eens aan het werk wil zien. Live music matters. This is the one and really.

Ik dacht net dat er een mug voorbij kwam. Guns N' Roses and Sweet Child of Mine. En in het najaar dan gaat een muzikale duizendpoot Beck Hansen sinds 7 jaar weer iets nieuws uitbrengen. Beck komt met een nieuw album. Midden september is het zover. Ride Lonesome zal het heten. En dit zal er ook op staan. In the Night.

Binnenkort komt hij ook langs op ons terras van M. Leuven. Vrijdag 14 augustus, om precies te zijn. Dan is Koen Buijsen te gast bij ons. Je hoort de Zornik en It's So Unreal. En hier komen Arctic Monkeys met een mooie opening night.

0: Sinds het voorjaar zijn ze opnieuw aan het toeren. De Meat Puppets en Backwater. En School is dan wel oud, maar zometeen even niet op je radio. Want dan komt School is cool voor.
1: De zomer van Willy. Roos van Aken.

de zomer van Willy. Live music. Elke dag dan keren we altijd eens terug naar een zomer uit het verleden. En vandaag gaan we helemaal terug naar 2015. Het grootste debat dat die zomer gevoerd werd, was geen politiek of maatschappelijk debat. Nee, het ging over een jurk, over een kleed. De wereld was nog nooit zo verdeeld geweest. Is de jurk blauw met zwart of geel met wit? Het werd echt een viraal moment en beeld en er was zelfs geen ontkomen aan. En het muzikale hoogtepunt van de zomer van 2015 was de Foo Fighters in Gothenburg in Zweden. Tijdens de 20e jubileumtournee van 2015 viel zanger Dave Grohl na het tweede nummer van het podium af. En hij riep dat hij zijn been gebroken had en beweerde dat hij de show echt wel zou komen afmaken. Er werd een uur zonder Dave Grohl verder gespeeld. De Foo Fighters speelden gewoon een uur lang verder. Tot hij inderdaad, zoals hij beloofd had, terug op het podium kwam. Ze speelden nog een stevige show, wel vanuit een stoel voor Dave Grohl. En hun gigantische tournee ging ook gewoon door en verder. Als oplossing liet hij een troon uit gitaren maken, zodat hij af en toe kon rusten in stijl. En dit is dat bewuste nummer dat Dave Grohl deed vallen en zijn been breken. Toch wel een stevige klassieker. Je hoort Foo Fighters met het heerlijke Monkey Ranch. Live music matters. De zomer van Willy.

Bruce Springsteen en My Hometown. Snow Patrol stond begin deze maand nog op Rock Zottegem. En ze hebben sinds vorige week iets te vieren. Hun album Eyes Open is 20 jaar oud geworden. En ze hebben daarvoor een verjaardagseditie van die plaat uitgebracht. En ze hebben zelfs ook een nieuwe single opgenomen met Kylie Minogue. Die krijg je niet nu te horen, wel een van hun bekendste. Just Say Yes van Snow Patrol.

0: nieuwste van Daspop, Different Class. Volgende week vrijdag dan spelen ze op het Herbakkersfestival in Eeklo. Het nieuws van 5 uur komt eraan.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Rond deze tijd ontmoeten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu elkaar in Washington. Het gaat om het 7e gesprek in bijna 2 jaar tijd, maar het is het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak begin februari. Het gesprek dreigt daarom ook gespannen te verlopen, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: De belangen van Trump om zo'n onderhandelde oplossing te vinden, ja, die staan een beetje diametraal tegenover wat de belangen van Benjamin Netanyahu zijn. Wat de Israëlische premier betreft, zijn er nog een hoop zaken die onopgelost zijn wat Iran betreft. Bijvoorbeeld het compleet uitschakelen van de nucleaire capaciteiten van Iran, het omverwerpen van het regime.
2: Trump zat zo net ook samen met zijn Oekraïense collega Zelensky. Zij hadden het over de oorlog in Oekraïne. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie, die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er roeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgelaaid. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. In het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de verdachte de aanslag opgeëist in een video. Hij zweert daarbij ook trouw aan de terreurgroep IS. Dat bevestigt het Openbare Ministerie. De video werd zaterdag opgenomen, kort voor hij met zijn auto inreed op een menigte. Daarbij viel 1 dode. De verdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. En vice-landskampioen en bekerwinnaar Union moet op zoek naar een nieuwe doelman. Want Kiel Scherpen vertrekt naar het Engelse Ipswich Town. Dat promoveerde afgelopen seizoen naar de Engelse eerste klasse. Ipswich Town betaalt zo'n 14 miljoen euro voor Scherpen. Hij tekent er een contract voor 4 seizoenen. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaker zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
1: Live vanop het Willy Terras in Emleuven. Willy. Live Music Matters. De zomer van Willy. Roos van Akker.
0: Het is iets over 5 en er komt wat wax voor de zon voorbij.

Elke donderdagavond dan doen we hier iets speciaals, zoals nu donderdag. Dan houden wij ons beloftefestival, want elke maand in het jaar steunen wij bij Willy nieuw talent en roepen wij een band of artiest uit tot onze belofte. En drie daarvan, die komen dus nu donderdagavond hier optreden in de tuin van M. Leuven. Zo komen Salvia, Nimbus Card en ook Blue Robin. En die laatste, die worden alles vergeleken met Florence and the Machine. En kijk, nog niet zo lang geleden maakte ze zelfs een cover van haar. Dit is Ship to Wreck van Blue Robin, helemaal live in onze studio.

Hij is dit jaar nog opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, Billy Idol. En hij start zelfs in augustus, dus dat is volgende week al. Met een tour in de VS en Canada, met zelfs een concertreeks in Las Vegas. It's a nice day to tour again, heeft hij zijn tournee genoemd. En hij doet het niet alleen, Divo gaat ook mee en zelfs ook Susanna Hoffs van de Bengals, hè.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music matters. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promokoken.
1: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
8: Krevel.
9: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
8: Krevel, leef beter.
10: Drive Music Matters. De zomer.
8: Van Willy.

0: Lab, het is weer van dat. We gaan het glas heffen samen. Want elke dag voorzien wij jou van de ideale plaat om samen op te aperitieven. Hè. Dat doen we bijna altijd, rond 5:30. Het is ietsje vroeger nu, eigenlijk. Maar haal er maar iets bij, schenk maar iets in. Een pintje, een glas rosé, een wit wijntje, frisdrank. Zoek maar iets om mee te klinken. Dus hef het glas maar op de zon, die ontzettend goed haar best aan het doen is. Op je gezondheid, het fantastisch leuke leven. En op Willy, school. En op de tonen van Dreadlock Holiday van Tent City.
1: Aperitief Nationaal.

Yard Act and New Beginnings. Green Day komt nu vrijdag met een nieuw album. Er zullen uiteraard nieuwe nummers op staan, maar ook best wat oude. Want de nieuwe plaat wordt de soundtrack bij een film die ze hebben gemaakt. Nimrod heet die. En kun je midden volgende maand in de cinema gaan bekijken. Green Day en Boulevard of Broken Dreams.

0: zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highland. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
7: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Morgen is ons terras niet open hier in Leuven, dus doe geen moeite om naar hier te komen. De deuren van Museum M zijn gesloten, dus wij zenden gewoon weer uit vanuit onze studio. Maar overmorgen, donderdag, dan zijn we hier opnieuw met heel fijne artiesten, zoals Nimbus Card, die komen bij mij langs, die s'avonds ook zullen optreden, hè, op ons Beloftefestival. En bij Sien is de mens aanwezig. Misschien wel samen met Helena van Maria Iscariot, want zij zingt ook mee op zijn nieuwste single, Nederlands.

6 uur sluiten de deuren alweer van ons terras. Maar morgen vroeg om 7 uur is Jan van den Bossen er weer om je wakker te maken. Ik heb nog Nothing But Thieves voor jou, die in januari in de AFAS Dome komen spelen. Nog een fijne dinsdagavond.

0: Sponsoren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. In het Witte Huis in Washington zitten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu samen om er de oorlog in het Midden-Oosten te bespreken. Je hoort oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Het lijkt klaar en duidelijk dat de Amerikaanse president de Israëlische premier duidelijk zal maken dat het gedaan moet zijn met die Iran-oorlog en dat een wellicht onderhandelde oplossing eigenlijk de enige plausibele uitkomst is voor de Amerikanen dan toch.
4: Israël wil dat de oorlog in Iran verder gezet wordt. Zij willen het regime omverwerpen en ook de nucleaire sites vernietigen. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Antwerpen is er een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie. Die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw en de logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
6: De voornaamste reden zijn kostenbesparingen. We zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereiste.
4: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Calardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er woeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgeleid. Dat melden lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm, vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Music matters. Yeah. Really.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Music
1: matters. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. In Washington, in de VS, zit het gesprek tussen Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu erop. Volgens Trump verliep dat ook positief, dat schrijft hij op X. De twee zaten samen over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump wil een einde aan die oorlog en hij wil daarvoor kunnen rekenen op Israël. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: De grote maar is dat we weten van de Israëlische premier dat hij er eigenlijk altijd van uitgaat dat hij wel zijn eigen belangen mag en kan nastreven, omdat hij ervan overtuigd is dat Amerika Israël nooit, onder wat voor omstandigheden dan ook, zal laten vallen.
3: Eerder had Trump al een gesprek met zijn Oekraïense collega Zelensky. Ook die meeting was productief, meldt Trump. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in Japan is al zeker 1 dode gevallen na de zware aardbeving daar. Verschillende anderen zijn nog vermist, dat meldt het Japanse staatspersagentschap. Verschillende gebouwen zijn ook ingestort, onder meer in een winkelcentrum. Daar was ook een explosie. Minstens 100 mensen raakten gewond en bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Op dit moment zijn er ook nog verschillende reddingsacties bezig. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw- en logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
5: De voornaamste reden is een kostenbesparing. En we zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27%. Geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereisten.
3: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK voetbal. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. En ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Willy. This is the

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeie avond. In Frankrijk blijft de situatie van de bosbranden kritiek. In het departement Gironde werden vandaag al 14 heropflakkeringen geregistreerd. Daarbij raakte ook een brandweerman gewond. Volgens de autoriteiten is de brand nog steeds onder controle. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Het gesprek tussen Amerikaans president Donald Trump en Israëlisch premier Netanyahu is goed verlopen. Dat meldt het Witte Huis. In totaal zaten ze zo'n uur en 15 minuten samen. Er werd onder meer gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijk einde daarvan. Het is niet duidelijk of er daarover iets beslist is. Eerder zat Amerikaans president Trump ook al samen met Oekraïns president Zelensky. Die bedankte Trump achteraf voor de steun. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm weer. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. Music Man.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Frankrijk is de brand in het departement Var onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux terug naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakte gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. En opvallend, vooral vrouwen lopen risico, zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
3: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
2: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten dan. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Willy. Music matters. Willy.

0: Zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van Emleuven. De Zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Ons land past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
3: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
2: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. Er is nu ook een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in Gent, meer dan een week geleden. Een jongen van 19 werd toen gestoken in de borst en het been, vlakbij de Gentse feestenzone. Een tweede slachtoffer raakt ook gewond. De politie verspreidde daarop een opsporingsbericht. Vorige week werd al een eerste verdachte opgepakt. Longkanker zal steeds meer mensen treffen die niet roken. Dat blijkt uit een prognose van het Belgisch Kankerregister. In totaal stijgt het aantal diagnoses van 9.500 gevallen tot bijna 11.500 gevallen tegen 2035. Opvallend, vooral vrouwen lopen risico. Dat zegt Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
4: Een twintigtal jaar geleden zijn meer vrouwen beginnen roken en vandaag zien we daar helaas de gevolgen van. Want longkanker ontwikkelt zich vaak pas jaren na blootstelling aan tabak. En ja, sinds 2023 is bij vrouwen longkanker ook de tweede meest voorkomende kanker.
2: Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. In Frankrijk is de brand in het departement vaag onder controle. Dat melden lokale autoriteiten. In totaal werd 4.800 hectare natuur verwoest. 4 brandweermannen raakten ook gewond. Ook de bosbrand in het departement Gironde is nog altijd onder controle. Vandaag werden wel 14 heropflakkeringen geregistreerd. Intussen mogen ook de inwoners van 3 gemeenten in de buurt van Bordeaux weer naar huis. Zij werden afgelopen weekend geëvacueerd. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om het WK voetbal te verkopen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Financial Times werden onder meer verschillende personen uit de entourage van Amerikaans president Trump benaderd. De Europese voetbalbond UEFA reageert furieus. Zij spreken van een schande. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.

0: Willy.
1: Music matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Ons land paste reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door de natuurbranden daar. Reizen naar het Franse departement Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Voor Spanje wordt gewaarschuwd voor bosbranden en ook voor de hitte. Je hoort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
3: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
2: De volgende dagen gaat de temperatuur in Spanje en Frankrijk opnieuw richting de 38 graden. In het grootste deel van Frankrijk geldt morgen ook code oranje voor bosbranden. De Canadese vrouw die is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen blijft langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd dit weekend opgepakt. Ze wordt onder meer verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Het is niet duidelijk wat ze precies heeft gestolen. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft nu ook het NATO-criterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het NATO-criterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. Vivi.

Exclusieve rondleiding op het festivalterrein en beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy en ga in stijl naar Tramouter. Music Matters.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en de Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van middernacht.
3: Goeienacht. Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf morgen gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
4: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van dood hout. Dood hout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
3: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Vorige week werden ook al twee olietankers aangevallen. En Remco Evenepoel heeft nu ook het NATO-criterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Gisteren was Evenepoel ook al de beste in het NATO-criterium van Aalst. Vannacht helder en minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het zelfs 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig. Lokaal is onweer dan niet uitgesloten. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.